Ja, hallo allemaal, het is weer woensdag en dat betekent een nieuwe aflevering van Triple Dutch. En natuurlijk luister je naar de Global Voice, waar je deze twee uren weer een hoop mooie, vooral Belgische muziek vandaag kan beluisteren. Natuurlijk hebben we ook een hoorspel en een beetje comedy voor je. Kortom, twee uur lang Nederlands gesproken en gezongen muziek. Maar vooral, als ik al zei, in het Belgisch. In het Engels vooral, dus niet Vlaams, niet veel Vlaams, nee. Maar ik begin met Sita Soon en Thinking About You All The Time. En als je een verzoekje hebt voor dit programma, dan kan je altijd een e-mailtje sturen aan aad@theglobalvoice.info. aad@theglobalvoice.info.

Ja, dat was om te beginnen Zita Zoen en Thinking About You All The Time. En hier is TC Matic, Fam Fam.

Ja, oké, okay, dat was MVQ, nummer van Stromae. En daarvoor hoorde je, eens kijken, wat was het ook alweer? Zita, nee, niet Zita Swoon, natuurlijk. T-Symatic, ja, met de Fam Fam. Oké, okay, en hier is Soul Sister.

Ja, oké, dat was Soul Sister en The Way to Your Heart. En hier is, was dat The Way to Your Heart? Nee, dat is het volgende nummer van, Soul Sister dat we gaan horen dadelijk. You Get to Me, dat was het, ja. Goed, hier is nog een keer Stromae en Santé.

The Way to Your Heart, inderdaad. Soul Sister uit België hoorde je. En komt me heel bekend voor, volgens mij is het een cover. Goed, oké. Stef Bos uit Nederland samen met Bob Zavenberg. En doorbreek de stilte.

De Kleine Prins. Een hoorspel naar het gelijknamige boek van Antoine de Saint-Exupéry door Jana Pom. Vertaling Lilita de Beaufort van Ham. Muziek van Else van Epen de Groot, uitgevoerd door het Promenadeorkest onder leiding van Gijsbert Nieuwland. Orkest onder leiding van Gijsbert Nieuwland. Spelleiding Kommer Klein.

0: Hopelijk zullen de kinderen mij vergeven dat ik dit verhaal aan een groot mens heb opgedragen. Ik heb er een goede reden voor. Dit grote mens is de beste vriend die ik heb op de wereld. En dan is er nog een reden. Dit grote mens kan alles begrijpen, ook kinderverhalen. Een derde reden, dit grote mens woont in Frankrijk, waar hij honger en kou lijdt. Hij heeft echt troost nodig. En als dat nog geen redenen genoeg zijn, dan wil ik het wel opdragen aan het kind dat dit grote mens vroeger geweest is. Alle grote mensen zijn kinderen geweest, maar alleen een heel enkele herinnert het zich. Ik heb eigenlijk mijn hele leven alleen geleefd, zonder ooit met iemand echt te kunnen praten. Totdat ik op een keer 6 jaar geleden motorpech kreeg in de Sahara-woestijn. Er was iets stuk gegaan binnen in mijn motor, en omdat ik geen mechanicien en ook geen passagiers aan boord had, moest ik proberen om helemaal alleen een moeilijke reparatie uit te voeren. Het was voor mij een kwestie van leven of dood. Ik had nauwelijks voor 8 dagen drinkwater bij me. De eerste avond sliep ik dus in het zand, wel 1000 mijl ver van de bewoonde wereld. Ik was veel eenzamer dan een schipbreukeling op een vlot midden op de oceaan. Je kunt je dus voorstellen hoe verrast ik was bij het aanbreken van de dag, toen een grappig klein stemmetje me wekte.
1: Toe, teken eens een schaap voor me.
0: Huh? Wat?
1: Teken eens een schaap voor me.
0: Zeg, wat doe jij hier eigenlijk?
1: Teken eens een schaap voor me.
0: Ja, maar ik kan helemaal niet tekenen.
1: Dat doet er niet toe. Teken maar een schaap voor me.
0: Nou, dat is ook wat. Nou, ik zal eens proberen. Zo, hier. Hier heb jij een schaap.
1: Nee, dat schaap is nu al ziek. Maak er nog maar één.
0: Alsjeblieft, zeg het maar. Ik kan helemaal niet tekenen. Nou. Ja. Alsjeblieft, een ander schaap.
1: Je ziet toch wel dat dat geen schaap is. Het is een ram, heeft horens.
0: Ja, blijf je zo. Ik kan wel een tekenen blijven. Ik heb er wat anders te doen. Zo, weer een schaap. Is het nou goed?
1: Nee, die is te oud. Ik wil een schaap dat lang blijft leven.
0: Ja, hoor eens, ik moet opschieten. Ik moet mijn motor uit elkaar halen. Hier. Zo, dit is een kist. Daar zitten 3 gaatjes in voor de lucht. En daar zit je schaap in.
1: Ja, zo wilde ik het precies hebben. Denk je dat een schaap veel gras nodig heeft?
0: Waarom?
1: Omdat ik maar een heel klein tuintje heb.
0: Oh, dat zal best gaan. Ik heb je maar een heel klein schaapje gegeven.
1: Nou, zo piepklein is nou ook weer niet. Hé, het is ingeslapen.
0: En dat was dan mijn eerste kennismaking met de kleine prins. Ik had een hele tijd nodig om te begrijpen waar hij vandaan kwam. De kleine prins ondervroeg mij voortdurend, maar scheen mijn vragen nooit te begrijpen. Pas langzamerhand, door toevallig gesproken woorden, is me alles duidelijk geworden. Zo vroeg hij toen hij voor het eerst mijn vliegtuig zag.
1: Wat is dat voor een ding?
0: Dat is geen ding. Het vliegt, het is een vliegtuig. Mijn vliegtuig.
1: Maar dan ben je uit de hemel gevallen.
0: Ja.
1: Nee, maar dat is gek.
0: Zeg eens even, alsjeblieft. Het is helemaal niet zo leuk hoor om naar beneden te komen met een vliegtuig. Ik heb een ongeluk gekregen.
1: Dus dan kom jij ook uit de hemel. Van welke planeet?
0: Dus jij komt van een andere planeet?
1: Ja. Daarmee kom je natuurlijk niet ver met zo'n vliegtuig.
0: Een hele tijd was hij in gepeins verzonken. Toen haalde hij zijn schaap voor de dag en bekeek zijn schat met diepe aandacht. Je begrijpt hoe nieuwsgierig ik was geworden door de vage aanduiding van de andere planeten. Ik probeerde daarover dus meer te weten te komen. Waar kom je vandaan, klein kereltje? En waar is je thuis? Waarheen wil je je schaap meenemen?
1: Weet je wat mooi uitkomt? Met die kist die je me gegeven hebt, heeft het schaap meteen een huisje voor de nacht.
0: Natuurlijk. En als je lief bent, zal ik je ook een touw geven om het overdag vast te leggen aan een paaltje.
1: Vastbinden? Wat een gek idee.
0: Maar als je hem niet vastbindt, loopt hij weg en verdwaalt.
1: Maar waar moet hij nou heen?
0: Zomaar, ergens, rechtuit.
1: Ach, dat doet er niets toe. Bij mij thuis is het allemaal zo klein. Maar rechtuit kom je niet erg ver.
0: Zo was ik dan weer achter iets heel belangrijks gekomen. De planeet waar hij vandaan kwam was niet veel groter dan een huis. Ik wist dat er planeten bestaan die men zelfs met een telescoop moeilijk kan zien. Als een sterrenkundige er een ontdekt heeft, geeft hij hem een nummer bij wijze van naam. Hij noemt hem bijvoorbeeld asteroïde 3251. Ik heb reden te geloven dat de planeet waar het prinsje vandaan kwam de asteroïde B612 was. Die is maar één keer met het telescoop gezien, in 1909 door een Turk sterrenkundige. Deze vertelde toen uitvoerig over zijn ontdekking op een internationaal congres voor sterrenkunde.
2: Ga weg! De rotatie van de asteroïde die ik B612 heb genoemd is omgekeerd evenredig aan de gravitatie van het kwadraat van de stoffelijke massa.
3: Zet je vissen!
1: Doe eens een ander pakken!
0: Maar niemand geloofde hem om zijn Turkse kleren. Zo zijn de grote mensen. Gelukkig dwong een Turkse dictator zijn volk zich Europees te kleden. Er stond zelfs de doodstraf op als men het niet deed. In 1920 hield de sterrenkundige zijn uitlegging nog eens. Ditmaal in een keurig pak.
2: De rotatie van de asteroïde die ik B612 heb genoemd is omgekeerd evenredig aan de gravitatie van het kwadraat van de stoffelijke massa.
0: Al deze dingen over de asteroïde B612 en over het nummer heb ik jullie verteld met het oog op de grote mensen. Grote mensen houden van cijfers. Iedere dag hoorde ik wat meer over de planeet, zijn vertrek en over de reis. Het kwam er zo zoetjes aan uit, een opmerking hier en een woordje daar. Ach, kleine prins, zo heb ik langzamerhand je droefgeestig leventje leren begrijpen. Lange tijd had je geen andere afleiding dan de ondergang van de zon. Dat hoorde ik de vierde dag toen je zei...
1: Ik hou erg van zonsondergangen. Laten we zijn zonsondergang gaan zien.
0: Maar dan moeten we wachten.
1: Waarop wachten?
0: Wachten totdat de zon ondergaat.
1: Hè? Oh, ik denk nog altijd dat ik thuis ben.
0: Nu zit het zo dat als het in Amerika 12:00 middags is, de zon in Frankrijk ondergaat, zoals iedereen weet. Als je in 1 minuut kon oversteken naar Frankrijk, zou je de zonsondergang kunnen meemaken. Helaas is Frankrijk veel te ver weg. Maar het prinsje op zijn piepkleine planeet hoefde alleen zijn stoeltje maar te verzetten.
1: Eens op een dag heb ik de zon 43 keer zien ondergaan. Weet je, als je zo bedroefd bent, dan zie je graag de zon ondergaan.
0: En was je de dag van die 43 keer dan zo bedroefd? En dat geheim van de kleine prins werd me de vijfde dag duidelijk, alweer dankzij het schaap. Plotseling vroeg hij me, als had hij er lang over nagedacht.
1: Als een schaap heesters eet, eet het dan ook bloemen?
0: Een schaap eet alles wat hij tegenkomt.
1: Ook bloemen met doornen?
0: Ja, ook bloemen met doornen.
1: Waar dienen die doornen dan voor?
0: Doornen, die dienen nergens voor. Dat is louter ondeugendheid van de bloemen.
1: Oh. Ik geloof er niets van. Bloemen zijn zwak en goedgelovig. Ze stellen zichzelf zo goed mogelijk gerust. Ze vinden zich heel gevaarlijk met die doornen.
0: Als die bout nou niet meegeeft, dan moet ik hem losslaan met een hamer.
1: En jij denkt dus dat de bloemen...
0: Ach, nee, helemaal niet. Ik denk helemaal niets. Ik heb maar wat gezegd. Ik heb ernstige dingen om handen.
1: Ernstige dingen? Nu spreek je net als de grote mensen. Je bent in de war. Je haalt alles door elkaar. Ik weet een planeet waar een vuurrode meneer woont. Hij heeft nooit aan een bloem, nooit naar een ster gekeken.

0: Als ik een bloem ken, die enig is op de wereld, die alleen maar op mijn planeet bestaat, en die bloem kan door zo'n schaapje zomaar op een dag in één hap worden vernield, zonder dat het schaap weet wat het doet, is dat niet belangrijk? Als iemand van een bloem houdt waarvan er maar één bestaat op al die miljoenen sterren, dan is dat genoeg om zich gelukkig te voelen wanneer hij naar de sterren kijkt. Dan zegt hij bij zichzelf, daar ergens is mijn bloem. Maar als het schaap de bloem opeet, dan is het voor hem net alsof alle sterren gedoofd worden. En is dat dan niet belangrijk?
1: Ja, maar mijn kleine prins, zo heb ik het niet bedoeld. Die bloem waar je zo van houdt, loopt geen gevaar. Ik zal een muilkorf tekenen voor je schaap, hm? En een wapenrusting voor je bloem. Ik voelde me heel onhandig. Ik wist niet wat ik zeggen moest. Ik wist niet hoe ik hem kon bereiken, hoe ik weer bij hem kon komen. Het tranenland is zo geheimzinnig. Maar al gauw kwam ik meer te weten over die bloem. Op een dag kwam er een plant die hij nog nooit gezien had. Na een poosje hield ze op met groeien en begon aan een bloem te werken. Met grote zorg koos ze haar kleuren uit. Heel langzaam kleedde ze zich en legde ieder bloemblaadje op zijn plaats. Ze was heel ijdel. Haar geheimzinnig gedoe had dus dagenlang geduurd. Maar eindelijk op een ochtend, juist bij zonsopgang, had ze zich vertoond.
0: Oh, ik word net wakker. Oh, neem me niet kwalijk. Mijn kapsel is nog helemaal in de war. Wat bent u mooi. Ja, vind je niet? En ik ben tegelijk met de zon geboren.
1: De kleine prins vermoedde wel dat ze niet zo heel erg bescheiden was. Maar ze was zo ontroerend.
0: Het is tijd om te ontbijten, geloof ik. Zou u misschien aan me willen denken? Neem me niet kwalijk. Ik zal gauw een gieter fris water voor u halen.
1: Ze had het hem al spoedig lastig gemaakt met haar veel eisende ijdelheid. Zo had ze op een dag tegen de kleine prins over haar vier doornen gesproken.
0: Laat ze maar opkomen, de tijgers met hun klauwen. Er zijn geen tijgers op mijn planeet. Bovendien eten tijgers geen gras. Ik ben ook geen gras. Neemt u me niet kwalijk? Voor tijgers ben ik niet bang. Maar ik heb een hekel aan tocht. Hebt u niet een kamerscherm? Een hekel aan tocht? Dat valt niet mee voor een plant. Wat een ingewikkelde bloem. En s'avonds zet u maar onder een stolp. Het is erg koud bij u en slecht ingericht. Daar waar ik vandaan kom.
1: Maar toen had ze ineens gezwegen. Ze was immers als zaadje gekomen en kon dus niet weten van andere werelden. Vol schaamte dat ze zich zo kinderachtig in haar kaart had laten kijken, kuchte ze een paar maal om de kleine prins te laten voelen dat hij in gebreken was.
0: Dat kamerscherm? Ik wilde het net gaan halen, maar u sprak nog tegen me.
1: En zo was de kleine prins, ondanks zijn goede wil en zijn liefde, al gauw aan haar gaan twijfelen. Hij had een paar onbelangrijke woorden veel te ernstig opgevat en was daardoor ongelukkig geworden.
0: Ik had natuurlijk niet naar hem moeten luisteren. Naar bloemen moet je nooit luisteren. Je moet ze bekijken en eraan ruiken. Mijn bloemen geurden over de hele planeet, maar ik wist er niet van te genieten. Ik heb er niets van begrepen. Ik had er moeten beoordelen naar de daden en niet naar de woorden. Ze verspreidden geur en glans. Ik had nooit moeten weglopen. Ik had de tederheid moeten voelen achter de armzalige streken. Bloemen spreken zichzelf altijd tegen. Maar ik was nog te jong om van dat te kunnen houden.
1: Ik denk dat hij ontsnapte met een troep wilde trekvogels.
0: Voor mijn vertrek maakte ik die ochtend mijn planeet keurig in orde. Zorgvuldig veegde ik de kraters van de vulkanen. Twee vulkanen in werking had ik. Het was erg gemakkelijk om 's morgens het ontbijt op klaar te maken. Ik had ook een dode vulkaan. Maar ja, je kunt nooit weten. Daarom maakte ik die ook altijd goed schoon. Als vulkanen goed onderhouden worden, branden ze zacht en regelmatig, zonder uitbarstingen.
1: Ja, maar wij zijn hier op de aarde te klein om ze uit te vegen. Daarom

0: hebben er ook altijd last mee.
1: Oh, ja, dat is wel jammer. Een beetje bedroefd was ik wel toen ik de bloem voor het laatst had begoten en er veilig onder de stulp wilde zetten. Vaarwel. Vaarwel.
2: Ik heb me dwaas aangesteld. Vergeef het me maar en tracht gelukkig te worden.
1: Ja, zeker. Ik hou van je.
2: Je hebt dat nooit geweten door mijn eigen schuld. Dat doet er niet toe. Maar jij hebt dan net zo dwaas gedaan als ik. Probeer gelukkig te worden. En laat die stolp maar. Die wil ik niet meer.
1: Maar de wind...
2: Nou ja, zo verkouden ben ik nu ook weer niet. De frisse nachtlucht zal me goed doen. Ik ben tenslotte een bloem.
1: Maar de dieren dan?
2: Een paar rupsen zal ik wel moeten verdragen als ik ooit vlinders wil zien. Die schijnen zo prachtig te zijn. Wie zal er verder op bezoek komen? Jij bent weg. En voor de grote dieren ben ik niet bang. Ik heb een klauw. Blijf nu niet zo hangen. Dat maakt me kriebelig. Je hebt nu besloten om te gaan. Ga dan ook.
1: Ja. Adieu dan, bloem.
2: Adieu.
1: Adieu.
2: Adieu. Adieu.

0: Aha! Daar komt een onderdaan.
1: Hoe kan hij me nu herkennen? Hij heeft me nog nooit gezien.
2: Hij wist niet dat voor koningen de wereld heel eenvoudig is. Alle mensen zijn onderdanen.
0: Kom eens dichterbij, dat ik je beter kan zien.
1: Majesteit.
0: Het is in strijd met de etiket om in tegenwoordigheid van een koning te gapen. Ik verbied het je.
1: Ik kan het niet laten. Ik heb een lange reis achter de rug en ik heb niet geslapen.
0: Goed, dan beveel ik je te gapen. Ik heb er geen jaren iemand zien gapen. Een flinke gaap vind ik een bezienswaardigheid. Voort, gaap nog eens. Ik beveel het je.
1: Ik word er zo verlegen van. Nu kan ik het niet meer.
0: Nou ja, dan beveel ik je om af en toe eens te gapen.
1: Ik dank u, majesteit. U bent heel goed.
0: Omdat ik redelijk ben. Wanneer ik aan een generaal het bevel gaf zich in een zeemeeuw te veranderen, zou het niet de schuld van de generaal zijn als hij niet gehoorzaamde. Dat zou mijn schuld zijn.
1: Mag ik gaan zitten?
0: Ik beveel je te gaan zitten.
1: Maar ik kan niet gaan zitten. Uw statiemantel bedekt de hele planeet.
0: Nou ja, dan zal ik de slip van mijn mantel wat opzij schuiven. Dan kun je gaan zitten. Zo.
1: Dank. Sire, neemt u niet kwalijk dat ik u wat vraag?
0: Ik beveel je mij vragen te stellen.
1: Sire, waarover regeert u?
0: Over alles.
1: Over alles?
0: Ja. Over mijn eigen planeet en alle andere planeten en de sterren.
1: Over dat alles?
0: Over dat alles. Want ik ben niet alleen een absoluut, maar ook een algemeen heerser.
1: En doen de sterren wat u zegt?
0: Ja, natuurlijk. Stipt. Ongehoorzaamheid verdraag ik niet.
1: Ik zou zo graag een zonsondergang willen zien. Ach, doet u me plezier en beveelt u de zon onder te gaan.
0: Goed, die zonsondergang krijg je. Daar sta ik op. Maar in mijn wijze regeerkunst wacht ik tot de omstandigheden gunstig zijn.
1: En wanneer is het dan?
0: Wacht eens. Even mijn kalender. Ja, vanavond om 8:10. En dan zul jij eens zien hoe stipt ik gehoorzaamd word.
1: Dat duurt nog wel lang. Ik heb hier eigenlijk niets meer te doen. Ik zou maar weer weggaan.
0: Nee. Ga niet weg. Ga niet weg. Ik maak je minister.
1: Minister? Waarvan?
0: Van justitie.
1: Maar er valt hier over niemand te oordelen.
0: Dan oordeel je over jezelf. Dat is het moeilijkste. Het is veel moeilijker om over jezelf te oordelen dan over anderen. Als het je lukt om een juist oordeel over jezelf te hebben, dan heb je de ware wijsheid gevonden.
1: Maar ik kan best ergens anders over mezelf oordelen. Daarvoor hoef ik niet hier te wonen. Ik geloof juist dat ik nu opstap.
0: Nee.
1: Als uw majesteit stipt gehoorzaamd wil worden, zou ze mij een redelijk bevel kunnen geven. Ze zou me kunnen bevelen binnen de minuut te vertrekken bijvoorbeeld. Ik geloof wel dat de omstandigheden gunstig zijn.
0: Blijf!
1: Adieu.
0: Ik benoem je tot ambassadeur.
1: Grote mensen zijn toch wel vreemd.

0: Aha, ha, daar komt de bewonderaar van mij op bezoek.
1: Goedemorgen. Wat hebt u een gekke hoed op?
0: Dat is om te groeten als ik toegejuicht word. Jammer genoeg komt er hier nooit iemand langs.
1: Oh, kom, daar begrijp ik niets van.
0: Klap eens in je handen.
1: Alsjeblieft.
0: Dank u, dank u, dank u.
1: Nog eens?
0: Dank, dank u, dank.
1: Dat is wel grappig. Maar wat moet ik doen om de hoed te laten vallen?
0: Bewonder je me heus heel erg.
1: Wat is dat, bewonderen?
0: Bewonderen betekent erkennen dat ik de mooiste, de rijkste, de best geklede en de verstandigste man op de planeet ben.
1: Maar je bent helemaal alleen op de planeet.
0: Doe me een plezier en bewonder me toch.
1: Goed, ik bewonder je. Maar wat kan het je eigenlijk schelen? Adieu. De grote mensen zijn toch wel wonderlijk.

0: Waarom zou ik eigenlijk niet drinken?
1: Wat doe je daar?
0: Ik drink.
1: Waarom drink je?
0: Om te vergeten.
1: Om wat te vergeten?
0: Om te vergeten dat ik me schaam.
1: En waarover schaam je je?
0: Ik schaam me omdat ik drink.
1: Oh.
0: Ik kan het niet laten.
1: Grote mensen zijn toch wel heel, heel...

0: is 12, plus 3 is 15. 15 en 7 is 22.
1: Goedemorgen.
0: 20 plus 6 is...
1: Uw sigaret is 28. Uitgegaan.
0: Ik heb geen tijd voor om aan te steken. 26 en 5 is 31. Is 31. Dat is dus 501.622.731.
1: 500 miljoen? Waarvan?
0: Hé? Oh, ben je er nog? 501 miljoen? Waarvan ook weer? Ik ben het vergeten. Ik heb het ook zo druk. Ik ben een ernstig mens. Ik doe niet aan flauwe tijd. 2 en 5 is 7.
1: 501 miljoen? Waarvan?
0: In de 54 jaar dat ik deze planeet bewoon, ben ik maar 3 keer gestoord. De eerste keer was 22 jaar geleden door een meikever die zomaar uit de lucht kwam vallen. Hij maakte een afgrijzelijk lawaai en ik vergiste me 4 keer in een optelling. De tweede keer was 11 jaar geleden door een aanval van rheumatiek. Ik krijg niet genoeg aan beweging. Ik heb geen tijd voor wandelingetjes, want daarvoor ben ik ernstig. En de derde keer, dat is nu. Ik zei dus 501 miljoen.
1: Miljoen waarvan?
0: Miljoen van die kleine dingetjes die je soms in de lucht ziet.
1: Vliegen?
0: Nee, ze glimmen.
1: Bijen?
0: Ach nee, die kleine gouden dingetjes waar niets nutten van dromen. Maar ik ben een verstandig man. Ik heb geen tijd om te dromen.
1: Oh, de sterren.
0: Ja, juist, de sterren.
1: En wat doe je met die 500 miljoen sterren?
0: 501.622.731. Ik ben een ernstig en precies mens.
1: En wat doe je met die sterren?
0: Wat ik ermee doe?
1: Ja.
0: Niets. Ik bezit ze.
1: Bezit je de sterren?
0: Ja.
1: Maar ik heb ook al een koning gezien.
0: Koningen bezitten niet. Zij regeren over. Dat is iets heel verschillends.
1: En wat heb je eraan de sterren te bezitten?
0: Daar heb ik aan dat ik rijk ben.
1: En wat heb je eraan om rijk te zijn?
0: Om weer sterren bij te kopen als iemand ze vindt.
1: Dat is net zo'n redenering als van mijn vriend de dronkaard. Hoe kun je sterren bezitten?
0: Van wie zouden ze dan wel zijn?
1: Dat weet ik niet, van niemand.
0: Dan zijn ze dus van mij, want ik heb er het eerst aan gedacht.
1: Is dat genoeg?
0: Jazeker. Als jij een diamant vindt die aan niemand toe behoort, dan is die van jou. Als jij een eiland vindt dat van niemand is, dan is dat van jou. En als jij het eerst iets bedenkt, neem je er patent op en het idee is van jou. En zo bezit ik de sterren, omdat niemand voor mij eraan gedacht had ze te bezitten.
1: Ja, dat is waar. En wat doe je ermee?
0: Ik beheer ze. Ik tel ze en ik tel ze nog eens over. Ja, het is wel een moeilijk werk, maar ik ben een ernstig man.
1: Als ik een das bezit, kan ik die omslaan en meenemen. En als ik een bloem bezit, kan ik er plukken en meenemen. Maar jij kunt de sterren niet plukken.
0: Nee, maar ik kan ze op de bank zetten.
1: Wat betekent dat?
0: Dat betekent dat ik een aantal van mijn sterren op een papiertje schrijf. En dan stop ik dat papiertje in een la en doe de la op slot.
1: En is dat alles?
0: Dat is genoeg.
1: Dat is grappig. Het is nogal poëtisch, maar niet zo erg ernstig. Ik bezit een bloem die ik elke dag begiet. En 3 vulkanen die ik elke week uitveeg. Want de dode vulkaan veeg ik ook uit, je kunt nooit weten. Voor mijn vulkaan en mijn bloem is het nuttig dat ik ze bezit. Maar jij hebt voor de sterren geen nut. Wat een kleine planeet is dat. Dat is de kleinste van allemaal. Maar wat dient nu toch een lantaarn en een lantaarn opsteken voor op een planeet zonder huis en zonder mensen? Die man is misschien wel een dwaas, maar zijn werk is toch wel mooi? Als hij de lantaarn aansteekt, maakt hij als het ware een nieuwe ster of bloem. Als hij zijn lantaarn dooft, slaapt de ster of bloem in. Het is werkelijk heel nuttig omdat het zo mooi is. Goedemorgen. Waarom heb je zojuist je lantaarn uitgedaan?
2: Dat is voorschrift. Goedemorgen.
1: Wat is dat, een voorschrift?
2: Nou, dat ik mijn lantaarn moet doven. Goedenavond.
1: Waarom steek je nu weer aan?
2: Dat is voorschrift.
1: Ik begrijp er niets van.
2: Daar is niets aan te begrijpen. Voorschrift is voorschrift. Goedemorgen. Het is een verschrikkelijk beroep. Vroeger ging het nog. 'S Morgens deed ik mijn lantaarn uit en 's avonds weer aan. De rest van de dag kon ik rusten en de rest van de nacht kon ik slapen.
1: En Zijn de voorschriften dan na die tijd veranderd?
2: Nee, de voorschriften niet. Dat is juist de hele ellende. De planeet is ieder jaar vlugger gaan draaien en de voorschriften zijn niet veranderd.
1: En verder?
2: Nu komt ze in 1 minuut rond en ik heb geen seconde rust. 1 maal per minuut moet ik de lantaarn uit en aandoen.
1: Dat is grappig. Bij jou duren dag en nacht dus 1 minuut.
2: Helemaal niet grappig. We staan nu al 1 maand samen te praten.
1: Een maand?
2: Ja, 30 minuten, 30 dagen. Goedenavond.
1: Weet je, ik ken een middel voor je om uit te rusten wanneer je dat wilt.
2: Dat wil ik altijd. Want men kan best nauwkeurig en luid tegelijk zijn.
1: Je planeet is zo klein dat je er in 3 stappen omheen kunt lopen. Ja. Je moet zo langzaam lopen dat je altijd in de zon blijft. Als je uit wilt rusten, dan ga je lopen. En dan duurt de dag net zo lang als je zelf wilt.
2: Daar ben ik niet mee geholpen. Ik hou in het leven vooral van slapen.
1: Oh, dat is pech.
2: Dat is net pech. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit is de enige waar ik mee bevriend had kunnen raken. Maar zijn planeet is heus te klein. We hadden dan nooit met z'n tweeën kunnen wonen.
3: Ah, daar komt een ontdekkingsreiziger.
4: Waar kom je vandaan?
1: Oh, wat is dat voor een dik boek? En wat doet u hier?
4: Ik ben een aardrijkskundige.
1: Wat is dat?
4: Dat is een geleerde die weet waar de zeeën zijn en de steden, de bergen en de woestijnen.
1: Oh, dat is heel interessant. Dat is nu eindelijk een echt vak. Uw planeet is erg mooi. Zijn er oceanen?
4: Dat kan ik niet weten.
1: Oh, en bergen?
4: Dat kan ik niet weten.
1: En steden, rivieren en woestijnen?
4: Dat kan ik ook niet weten.
1: Maar u bent aardrijkskundige.
4: Ja, zeker. Dat is ook zo. Maar ik ben geen ontdekkingsreiziger. Ik heb groot gebrek aan ontdekkingsreizigers. Een aardrijkskundige gaat niet zelf de steden, rivieren, bergen, zeeën, oceanen en woestijnen tellen. Hij is te belangrijk om rond te drentelen. Hij blijft in zijn studeerkamer. En daar ontvangt hij de ontdekkingsreizigers. En als hij de reisverhalen van een van hen belangrijk vindt, laat de aardrijkskundige een onderzoek instellen naar het goede gedrag van de ontdekkingsreiziger.
1: Waarom moet dat?
4: Omdat een leugenachtige ontdekkingsreiziger rampzalig zou zijn voor de aardrijkskundeboekjes. Dus, als het gedrag van de ontdekkingsreiziger behoorlijk blijkt, stelt men een onderzoek in naar zijn ontdekking.
1: Gaan ze dan kijken?
4: Nee, dat is te ingewikkeld. Maar men vraagt de ontdekkingsreiziger om te bewijzen. Als er bijvoorbeeld sprake is van een grote berg, eist men dat je er grote stenen mee vandaan brengt. Maar jij komt van ver. Jij bent ontdekkingsreiziger. Beschrijf me je planeet eens.
1: Och, het is daar bij mij niet erg interessant. Het is maar een kleine planeet. Ik heb 3 vulkanen. 2 werkende en 1 dode. Maar je kunt nooit weten.
4: Nee, je kunt nooit weten.
1: Ik heb ook 1 bloem.
4: Bloemen noteren wij niet.
1: Waarom niet? Het is juist het mooiste.
4: Omdat bloemen kortstondig zijn.
1: Wat betekent dat, kortstondig?
4: Dat betekent bedreigd met spoedige ondergang.
1: Wordt mijn bloem dan bedreigd met spoedige ondergang?
4: Jazeker.
1: Mijn bloem wordt bedreigd met spoedige ondergang. En ik heb er helemaal alleen thuis gelaten. Wat raadt u me aan om nu te gaan bezoeken?
4: De planeet Aarde. Die staat gunstig bekend.

0: Goede nacht.
1: Goede nacht.
0: Op welke planeet ben ik terechtgekomen?
1: Op de aarde. In Afrika.
0: Oh. Maar is er dan niemand op aarde?
1: Hier ben je in de woestijn. In de woestijnen woont niemand. De aarde is groot.
0: Ik vraag me af of de sterren licht geven om iedereen zijn eigen ster te helpen terugvinden. Kijk, daar is mijn planeet, precies boven ons. Maar wat is ze ver.
1: Ze is heel mooi. Wat kom je hier doen?
0: Ik heb moeilijkheden met een bloem.
1: Oh.
0: Waar zijn de mensen? Het is wel eenzaam in de woestijn.
1: Bij de mensen ben je ook eenzaam.
0: Je bent een raar beest, zo dun als een vinger.
1: Maar ik ben machtiger dan de vinger van een koning.
0: Zo erg machtig ben je niet. Je hebt niet eens poten, je kunt niet eens reizen.
1: Ik kan je verder wegbrengen dan een schip. Tss, kijk.
0: Waarom doe je dat? Waarom kronkel je om mijn been?
1: Wie ik aanraak, geef ik terug aan de aarde waaruit die is ontstaan. Maar jij bent rein en je komt van een ster. Ik heb met je te doen. Je bent zo zwak en dan op de keiharde aarde. Ik zal je wel eens helpen als je erg naar je planeet verlangt. Ik kan...
0: Oh, ik begrijp je heel goed. Maar waarom spreek je altijd in raadselen?
1: Ik los alle raadsels op.
0: Ga nu maar weer weg van mijn been. Ik wil nu verder.
1: Tot ziens.
0: Tot ziens.
2: De kleine prins trok de woestijn in en kwam één enkele bloem tegen. Een bloem met drie bloemblaadjes. Een bloempje van niets.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar zijn de mensen?
2: De bloem had vroeger eens een karavaan zien langskomen.
3: De mensen? Er bestaan er, geloof ik, 6 of 7. Die heb ik jaren geleden eens gezien. Maar je weet nooit waar je ze vinden kunt. De wind jaagt ze in het rond. Ze hebben geen wortels. Dat is erg lastig voor ze.
0: Dag.
3: Dag.
2: De kleine prins klom boven op een hoge berg. De enige bergen die hij kende waren zijn 3 vulkanen. Die reikten niet hoger dan zijn knie. En de dode vulkaan gebruikte hij als krukje om op te zitten.
0: Van de top van zo'n hoge berg kan ik natuurlijk ineens de hele planeet en alle mensen zien. Maar er zijn hier niet anders dan scherpe rotspunten. Goedemorgen!
4: Goedemorgen! Goedemorgen!
0: Wie ben je? Jullie mijn vrienden zijn. Ik ben alleen.
4: Ik ben alleen. Ik ben alleen. Ik ben alleen.
0: Wat een rare planeet. Helemaal dor en puntig en zout. En de mensen hebben geen fantasie. Ze praten gewoon na wat men hun voorzegt. Denk dan eens aan mijn bloem. Die sprak altijd het eerst.
2: Maar toen de kleine prins lang gelopen had door het zand, de rotsen en de sneeuw, ontdekte hij eindelijk een weg. Wegen voeren altijd naar mensen. En hij kwam aan een tuin met bloeiende rozen.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wie ben je?
4: Ik ben rozen.
0: Oh, met hoeveel zijn jullie wel?
4: 5000 in getal.
0: 5000? En jullie zijn allemaal gelijk?
4: Dat is juist onveel.
0: Oh, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: En de kleine prins wandelde weer verder en onderweg dacht hij...
0: Ik vond mezelf nogal zo rijk met die ene bloem. Maar het is maar een doodgewone. Die roos en mijn 3 vulkanen die niet hoger reiken dan mijn knieën... Waarvan er 1 misschien voor goed is uitgedoofd. Met dat al Ben ik toch niet zo'n geweldige prins?
2: En hij ging in het gras liggen en huilde.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar ben je?
5: Hier, onder de appelboom.
0: Wie ben je? Je bent beeldig.
5: Ik ben een vos.
0: Kom met me spelen. Ik ben zo verdrietig.
5: Ik kan niet met je spelen. Ik ben niet tam.
0: Oh, pardon. Wat is dat, tam?
5: Jij komt niet uit deze buurt. Wat zoek je hier?
0: Ik zoek de mensen. Wat betekent tam?
5: De mensen hebben geweren en ze jagen. Dat is erg lastig. Ze houden ook kippen. Dat is hun enige nut. Zoek je kippen?
0: Nee, ik zoek vrienden. Wat betekent tam?
5: Dat is maar al te zeer een vergeten woord. Het betekent verbonden.
0: Verbonden?
5: Jazeker. Jij bent voor mij maar een klein jongetje als alle andere kleine jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben voor jou een vos als alle andere vossen. Maar als je mij tam maakt, dan zullen we elkaar nodig hebben. Dan ben je voor mij enig op de wereld. En ik ben voor jou enig op de wereld.
0: Oh, ik begin het te begrijpen. Er is een bloem die mij, geloof ik, tam heeft gemaakt.
5: Best mogelijk. Men ziet van alles op de aarde.
0: Oh, maar dat is niet op de aarde.
5: Op een andere planeet?
0: Ja.
5: Zijn daar ook jagers op die planeet?
0: Nee.
5: Dat is geweldig. En kippen?
0: Nee.
5: Ach, niets is volmaakt. Alsjeblieft, wil je me tam maken?
0: Ja, dat wil ik wel, maar veel tijd heb ik niet. Ik moet vrienden ontdekken en allerlei dingen leren kennen.
5: Alleen de dingen die je tam maakt, leer je kennen. De mensen hebben geen tijd meer iets te leren kennen. Ze kopen dingen klaar in de winkels. Maar doordat er geen winkels zijn die vrienden verkopen, hebben de mensen geen vrienden meer. Als je een vriend wilt, maak me dan tam.
0: Wat moet ik dan doen?
5: Je moet veel geduld hebben. Kijk, je gaat eerst een eindje van me af in het gras zitten. Ik bekijk je eens tersluiks en jij zegt niets. Woorden geven maar misverstand. Maar je kunt iedere dag een beetje dichterbij komen zitten.
2: De volgende dag kwam het prinsje terug.
5: Je had beter op dezelfde tijd kunnen komen. Als je bijvoorbeeld om 4:00 middags komt, begin ik om 3:00 al gelukkig te worden. Hoe later het wordt, des te gelukkiger voel ik me. Om 4:00 word ik al onrustig. Zo zal ik de waarde van het geluk leren kennen. Maar als je op een willekeurige tijd komt, dan weet ik nooit hoe laat ik mijn hart moet klaarmaken.
2: Zo maakte het prinsje de vos tam en het uur van vertrek naderde.
5: Ach, ik zal huilen.
0: Het is je eigen schuld. Ik wenste je niets kwaads toe, maar jij wilde dat ik je tam maakte.
5: Jazeker.
0: En nu moet je huilen.
5: Jazeker.
0: Dus daar win je niets bij.
5: Ik win er wel bij.
0: Vaarwel.
5: Vaarwel. Ik zal je een geheim meegeven. Het is heel eenvoudig. Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.
0: Voor de ogen is het wezenlijke onzichtbaar.
5: Alle tijd die je aan je roos besteed hebt, maakt je roos juist zo belangrijk.
0: Alle tijd die ik aan mijn roos besteed heb...
5: Dat is een waarheid die de mensen vergeten hebben. Maar die moet jij niet vergeten. Je blijft altijd verantwoordelijk voor wat je tam gemaakt hebt. Je bent verantwoordelijk voor je roos.
0: Ik ben verantwoordelijk voor mijn roos. Vaarwel.
5: Vaarwel.
0: Goedendag.
6: Goedendag.
0: Wat doe je hier?
6: Ik ben wisselwachter. Ik sorteer de reizigers in groepjes van 1000. De treinen waarin ze rijden stuur ik om beurten naar links en naar rechts.
0: Wat hebben ze een haast? Wat zoeken ze eigenlijk?
6: Dat weet de man op de locomotief zelfs niet.
0: Komen ze nu al terug?
6: Wel, nee. Dat zijn niet dezelfde. Ze ruilen van plaats.
0: Vonden ze het dan niet prettig waar ze eerst waren?
6: Men is nooit tevreden waar men is.
0: Zitten die de eerste reizigers achterna?
6: Ze zitten niets achterna. Ze slapen daar binnen of ze gapen. Alleen de kinderen drukken hun neus plat tegen de ruit.
0: Alleen kinderen weten wat ze zoeken. Ze voldoen hun tijd aan een pop van oude lappen en die wordt dan heel belangrijk. Ze huilen als de pop hun wordt afgenomen.
6: Die zijn dan goed af.
7: De dorstlessende pillen. Men slikt eens per week een pil en men voelt nooit meer behoefte om te drinken.
0: Waarom verkoop je die?
7: Dit geeft je een enorme tijdsbesparing. De geleerden hebben uitgerekend, je bespaart 53 minuten in de week.
0: En wat doe je dan met die 53 minuten?
7: Daar doe je mee wat je wil.
0: Als ik 53 minuten over had, liep ik heel rustig naar een bron.
2: Ach, kleine prins, ik vind je reisherinneringen heel aardig, maar ik ben nog niet klaar met mijn vliegtuig. Er is niets meer te drinken. En ik zou het ook wel heerlijk vinden om heel rustigjes naar een bron te kunnen wandelen.
0: Mijn vriend de vos.
2: Maar kereltje, het gaat nu niet meer om de vos.
0: Waarom niet?
2: Omdat we van dorst zullen moeten sterven.
0: Het is goed een vriend gehad te hebben, zelfs als je moet sterven. Ik ben erg blij dat ik een vos tot vriend heb gehad.
2: Hij ziet het gevaar niet. Hij voelt nog honger, nog dorst. Hij heeft dan een beetje zon genoeg.
0: Ik heb ook dorst. Laten we een put zoeken.
2: Het is onzinnig om een put te gaan zoeken, zomaar in het wilde weg, in de onmetelijke woestijn.
0: Laten we toch maar gaan.
2: Goed. Heb jij dan ook dorst?
0: Water kan ook goed zijn voor je hart. De sterren zijn mooi door die ene bloem die je niet ziet.
2: Jazeker.
0: De woestijn is mooi.
2: Dat is waar. Ik heb altijd van de woestijn gehouden. Je gaat op een duin zitten. Je hoort niets en je ziet niets. En toch straalt er iets in de stilte.
0: De woestijn is mooi doordat er ergens een put verborgen is.
2: Ja, of het nu een huis is, of sterren, of een woestijn, hun werkelijke schoonheid is onzichtbaar.
0: Oh, ik ben blij dat je het eens bent met mijn vos.
2: Kom, ik zal je in mijn armen nemen.

Ik voelde me ontroerd. Het was of ik een broze schat droeg. Ik bekeek bij het maanlicht het bleke voorhoofd, de gesloten ogen en de haarlokken die trilden in de wind. En ik dacht, wat ik zie is maar een omhulsel. Het belangrijkste is onzichtbaar.

0: Wat me zo aangrijpt bij de kleine slapende prins is zijn trouw aan een bloem. Het beeld van een roos dat binnen in hem straalt, zelfs in zijn slaap, als de vlam van een lamp. Lampen moeten goed beschut worden. Eén windvlaag kan ze uitwaaien. En terwijl ik zo liep, ontdekte ik de put bij het aanbreken van de dag. Het is vreemd. Dit lijkt meer op een gewone dorpsput dan op een put in de Sahara. Alles is in orde. De katrol, de emmer, het touw.
1: Hoor je het? We wekken de put en hij zingt.
0: Laat mij het maar doen. Het is te zwaar voor jou.
1: Ik heb trek in dat water. Geef me te drinken.
0: Het was als een feest. Dit water was heel wat meer dan voedsel. Het sproot voort uit onze tocht onder de sterren, uit het geluid van de katrol en de inspanning van mijn armen. Dit water deed het hart goed, als een geschenk.
1: Bij jou kweken de mensen 5000 rozen in één tuin. En ze vinden niet wat ze zoeken.
0: Nee, dat vinden ze niet.
1: En toch zouden ze kunnen vinden wat ze zoeken in één enkele roos of in een beetje water.
0: Ja, dat is zo.
1: Maar ogen zijn blind. Met het hart moet je zoeken.
0: Ik had gedronken. Ik ademde vrij. Het zand is in de vroege morgen honingkleurig. Ook die honingkleur stemde me gelukkig. Waarom moest ik dan toch verdriet voelen?
1: Je moet je belofte houden.
0: Welke belofte?
1: Je weet wel, een muilkorf voor mijn schaap. Ik ben verantwoordelijk voor die bloem.
0: Goed. Zo. Is het zo goed?
1: Ja.
0: Jij hebt plannen waar ik niet van weet.
1: Weet je, morgen is het een jaar geleden dat ik neerkwam op de aarde. Hier vlakbij ben ik gevallen.
0: En ik voelde een vreemd verdriet zonder te weten waarom. Was het dan geen toeval, die ochtend dat ik je tegenkwam, 8 dagen geleden, dat je daar zo heel alleen rondliep, op 1000 mijl afstand van de bewoonde wereld? De kleine prins kreeg een kleur en ik vervolgde aarzelend, misschien juist na een jaar? De kleine prins bloosde weer. Hij antwoordde nooit op vragen. Maar als iemand een kleur krijgt, betekent het toch ja, nietwaar? Och, ik ben bang.
1: Nu moet je weer aan het werk. Je moet terug naar je machine. Ik wacht je hier. Kom morgenavond terug.
0: Maar gerust was ik niet. Ik dacht aan de vos. Het kan wel eens op tranen uitlopen als men tam is gemaakt.

0: weet je het dan niet meer? Dit is niet precies de plaats. Ja, het is wel de dag, maar niet de plek. Jazeker. Je zult zien waar mijn voetsporen in het zand beginnen. Wacht daar maar. Vannacht zal ik er zijn. Heb je wel goed vergif? Je zult me nog niet te lang pijn doen. Ga nu weg. Ik wil eraf.
1: Het prinsje zat op een oude bouwvallige muur, vlak bij de put. Ik had eerst niet gezien tegen wie die sprak. Maar plotseling zag ik opgericht naar het prinsje toe een van die gele slangen die een mens in 30 seconden doden. Ik voelde in mijn zak naar mijn revolver en begon hard te lopen. Maar op het geluid dat ik maakte verdween de slang. Wat is dat nou? Praat je nou met slangen? Hij kon nou toch eens bij me. Hij keek me ernstig aan en sloeg de armen om mijn hals. Ik voelde zijn hart kloppen als van een stervende vogel die met de karabijn geschoten is.
0: Ik ben blij dat je gevonden hebt wat er aan je machine mankeerde. Nu kun je naar huis.
1: Hoe weet je dat?
0: Ik ga vandaag ook naar huis. Dat is veel verder en moeilijker.
1: Ik voelde wel dat er iets wonderlijks aan het gebeuren was. Ik sloot hem vast in mijn armen als een klein kind. En toch was het alsof hij loodrecht weggleed in een afgrond, zonder dat ik er iets aan kon doen.
0: Dus ik heb je schaap en de kist voor het schaap en ik heb je muilkorf.
1: Arm kereltje, je bent geschrokken.
0: Vannacht krijg ik nog een veel groter schrik.
1: Klein kereltje, ik wil je nog eens horen lachen.
0: Vannacht is het een jaar geleden. Dan staat mijn ster precies boven de plaats waar ik verleden jaar ben gevallen.
1: Maar kereltje, is het niet alles een boze droom? Je afspraak met die slang en die ster.
0: Het belangrijkste kun je niet zien.
1: Ja, zo is het.
0: Net als met de bloem. Als je van een bloem houdt die op een ster woont, dan is het heerlijk om 's nachts naar de hemel te kijken. Dan zijn alle sterren met bloemen versierd.
1: Ja, zeker.
0: Net als met het water. Het water waar je me van liet drinken was als muziek. Dat kwam van de katrol en het touw. Weet je nog wel hoe lekker het was?
1: Ja, zeker.
0: Je moet 's nachts naar de sterren kijken. De mijn is te klein om je te wijzen waar ze is. Maar dat is ook beter zo. Voor jou is dan mijn ster een van de vele sterren. Je zult het prettig vinden alle sterren te bekijken. Alle sterren zullen je vrienden zijn. En ik zal je ook nog iets geven.
1: Och, kereltje, kereltje, wat hoor ik je graag lachen.
0: Dat is juist mijn cadeau. Net als het water.
1: Wat bedoel je?
0: Als jij 's nachts naar de hemel kijkt, zal het zijn alsof alle sterren lachen. Omdat ik een ster bewoon en omdat ik lach. En als je eenmaal getroost bent, de mensen troosten zich altijd, dan zul je heel blij zijn dat je me gekend hebt. Je zult altijd mijn vriend zijn en je zult met me mee willen lachen. En dan zul je van tijd tot tijd voor je plezier het raam openzetten. En je vrienden zullen heel verbaasd aan je te zien lachen als je naar de hemel kijkt. Dan zeg je tegen ze: ja, om de sterren moet ik altijd lachen. En ze zullen denken dat je gek bent. Dan ben je er door mij lelijk in gelopen. Het zal net zijn of ik je in plaats van sterren een massa lachende rinkelbelletjes heb gegeven. Vannacht, weet je dan, moet je me niet komen.
1: Ik blijf bij je.
0: Het zal zijn alsof ik pijn heb en een beetje of ik sterf. Zo is het nu eenmaal. Kom daar maar niet naar kijken. Het is niet de moeite waard.
1: Ik blijf toch bij je.
0: Ik zeg je dat ook vanwege de slang. Jou moet die niet bijten. Slangen zijn kwaadaardig, soms bijten ze voor hun plezier.
1: En toch blijf ik bij je.
0: Het is waar. Ze houden geen gif meer over voor een tweede beet.

Die nacht merkte ik niet dat hij op weg ging. Muisstil was hij me ontsnapt. Toen het me lukte hem in te halen, liep hij met flinke, vlugge stappen.

0: Oh, ben je daar? Je hebt ongelijk. Je krijgt verdriet. Het zal lijken alsof ik dood ben en dat is niet zo. Begrijp je het niet? Het is te ver. Ik kan dit lichaam niet meenemen. Het is veel te zwaar. Het zal niet anders zijn dan een oud omhulsel dat weggegooid wordt. Er is niets verdrietigs aan. Het zal heel aardig zijn, weet je. Ik zal ook naar de sterren kijken. En voor mij zal elke ster een put zijn met een roestige katrol. Wat zal dat grappig zijn. Jij krijgt 500 miljoen rinkelbelletjes. En ik 500 miljoen put. We zijn er. Laat me nu even een stap alleen doen. Weet je, die bloem van mij, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ze is zo zwak en zo goedgelovig. Ze heeft 4 doornen van niets als bescherming tegen de hele wereld. Zo. Dat is alles.
1: En nu is het dus, oh ja, alweer 6 jaar geleden. Ik heb dit verhaal nog nooit verteld. Maar nu ben ik een beetje getroost. Niet helemaal. Maar ik weet wel dat hij op zijn planeet is aangekomen. Want zijn lichaam heb ik 's morgens niet teruggevonden. Het was niet zo'n zwaar lichaam. En ik vind het 's nachts heerlijk naar de sterren te luisteren. Net 500 miljoen rinkelbelletjes. De woestijn is voor mij het mooiste landschap ter wereld. Maar ook het droevigste. Het is de plek waar de kleine prins op de aarde verscheen en later weer verdwenen is. En als je later eens door de Afrikaanse woestijn reist, heb dan alsjeblieft geen haast. Maar wacht even, vlak onder de ster. En als er dan een kind naar je toe komt dat lacht en goud haar heeft, en hij antwoordt niet op wat je hem vraagt, dan kun je wel raden wie hij is. Ach, wees dan lief en verlos me van mijn verdriet. Schrijf me gauw dat hij er weer is.

0: check the broadcast schedule for repeats.
1: Ja, dat was ons hoorspel Le Petit Prince, ofwel De Kleine Prins, van deze week. Oké, terug naar muziek uit België met de Shakespeare's.

Ja, uit België komen de Shakespeares en I Can Tell, hoorde je. En daarna Don't Play Funny Games. Goed, hier is Sarah Bettens.

Ja, You Can Follow Me. Dat was nog een nummer van Sarah Bettens uit België. Tijd voor ons wekelijkse blokje cabaret. Vandaag met onder andere Boudewijn de Groot.

0: Ik was zo'n gozertje. Ik geloofde alles. De ooievaar, groene zeep, alles. Ik heb uit die tijd trouwens één slecht ding overgehouden. Ik rook nog steeds. En die zo'n beetje ook. Zijn er hier nog meer mensen die roken? Ja. Nou, een stuk of 20. Daar geloof ik geen flikker van. Zeg maar. Maar nee, ik snap wel. Rustig maar. Het komt goed uit, deze matte reactie. Want ik snap de rokers. Je moet je tegenwoordig heel gedijst houden als je rookt. Dat is gewoon zo. En we zijn als rokers, dat moeten gewoon toegeven, in de minderheid aan het raken. Dat kan een voordeel hebben. Misschien worden we binnenkort beschermd. Maar ik denk het niet, hè, aan jullie reactie te horen. Nee, ik denk het niet, hè. Weet je, zal ik jullie eens voorspellen waar wij gaan eindigen als rokers? Ik denk tussen nu en 5 jaar op de Hoge Veluwe. Met een hek eromheen in een reservaat voor rokers. Ja, dat denk ik. Ja. Ja, ja, ja. En dat de niet-rokers met hun kinderen zondagmiddag rokertjes gaan kijken op de Hoge Veluwe. Ja. Ja, dat die kinderen met een snuffert door dat gaas staan van... We staan hier al 2 uur, we hebben nog geen roker gezien. Dat de vader zegt, er gaat er een. Ja, ik maak zo'n geintje, want ik word daar goed misselijk van. Dat meen ik echt serieus. Dat gezeik, rook wel of rook niet. Je kent de consequenties. Maar roken en later roken zit elkaar dus ook te pesten, joh. Daar word ik helemaal gek van. Met dat wel of niet roken en rookplekken. En weet ik veel, afwerkplekken voor dat rook. Wat heb je allemaal niet, jongen? Helemaal gek van, joh. Bijvoorbeeld Rick, hè, die rookt ook nog. En die zo'n beetje ook, joh. Die zegt altijd, Jack, als gewoon doorstomen, we komen vanzelf in de haven aan. Die rookt nog een partij, jongen. En die had laatst, was ik bij hem in Den Haag. En toen had hij een leuk Haags verhaal over dat roken. Dat vond ik wel geinig, hoor. Ik ben goed hoe die begon. Hij zei van, Jekkers, je mag tegenwoordig nergens meer roken. Zelfs in een vliegtuig moet je op beurten gaan staan. Ik was laatst op een feestje, Jekkers. Een feestje, dus moet je goed opletten nou allemaal. Een feestje. Ik kom eens in de 4 jaar op een feestje bij mijn zus. Dat is het enige feestje, de rest kan doodvallen. Ik kom daar, weet je, mocht je niet meer roken. Een feestje, mag je niet meer roken. Dat noemen ze een feest, dan moet je op het balkon gaan staan. Het was 5 graden onder nul, zeg. Of in de keuken onder de afzuigkap. Dat mag ook, dat mag ook. Sta je er in je eentje feest te vieren. Olé! Jekkers, waar is de tijd gebleven van het echte leuke feestje van vroeger hier in Den Haag? Weet je nog? Haalde je voor al je ooms en tantes hun eigen sigarettenmerk in huis. Dat zette je in glaasjes op een wit tafel laten. Tussen de pepsels en de nootjes. En met z'n allen lekkere kringetjes blazen. Lekker schelden met de overkant van de tafel, weet je nog? Er hing zo'n rookgordijn, dat maakte niet uit. Je verrot schold, het maakt er niks uit allemaal. En de kinderen vonden het ook leuk toen. Zo was dat. Die zeiden, opa, steek nog eens een pep op, het ruikt zo lekker naar toffee. Dat was toen. Moet je die kinderen van tegenwoordig horen. Anti-rookfundamentalisten zijn het, allemaal. Ik heb ook zo'n neefje, Dennis. Zo'n 12-jarig thuisbankiertje met een eigen faxnummer. Dat zei ik. Als je aan hem vraagt, wat wil je laten worden, Dennis, dan zegt hij rijk. Maar voor die kon lopen had hij al een krantenwerk, dat eikeltje zegt. Jongen. Maar goed, daar gaat het even niet om. Ik sta buiten op het balkon als enige te roken. 5 graden onder nul, mijn kraag op. Ik denk, nou, lekker feestjes, hè. Kleren, zeg. 5 graden onder nul zitten te roken. Ik was de enige die nog rookte. Dat had een voordeel, zo gaan we hoeren in die voorkamer. Denk, lekker af en toe ertussenuit naaien, lekker even op het balkon staan. Ik neem 1 hes. Gaat achter mij een raam open op dat balkon. Is het dat kleine klote thuisbankiertje. Die vervelende Dennis. En die zegt tegen mij in dat vervelende dialect wat hij leert op de basisschool. Zegt hij tegen mij. Oom Rick, kunt u niet ergens anders gaan staan roken? U staat precies voor mijn computerkamertje te roken. Je hoort toch op, joh, dan moet ik op het dak gaan zitten of zo, joh. Zeikertje, doe dat raam dicht, joh, mini bed. Zo de beetje... Maar hij ging gewoon door, hè, want weet je, hij zei van... Wist u, oom Rick, dat roken de gezondheid kan schaden? Krijg je een college van zo'n klein klootzakje, weet je, hoor. Ze zijn allemaal opgestookt tegen dat roken op de basisschool. Hij had toch wel een of ander project gehad, hoe heet het ook alweer? Sigaret uit of de peppert, weet ik hoe het allemaal heet. En ik zeg, op een gegeven moment was ik hem zo zat, dat hij bleef maar doorgaan. En zei van, 5% van de rokers zijn al na 5 jaar. Ik zei, Dennis, hou je kop toch dicht, jongen. Ze doen het raam dicht. En vlug, hup, snel, kom op. Vlug. Anders zal ik je zo'n ram voor je rom geven dat je via je modem en internet op de beursvloer van Japan uitkomt. Zou dat niet? Maar ging gewoon door, hè. Ja, maar 5% van de rokers, ome Rick. Ik zei, Dennis, doe dat raam nou dicht. Dadelijk loop je muis weg. Uiteindelijk doet dat zeikertje dat raam dicht, weet je wel. Ik denk, hé, lekker even roken, verbrand ik mijn poten. Zeg, kan leren. Vergeet het te roken, het ergste wat je kan doen. Zeg. Ik nou, een nieuw sekkie draaien, maar we gaan het proberen. Met 5 graden onder nul sekkie, dat lukt niet. Heb ik dat weer, zeg. Kijk naar de voorkamer om me klaar op te warmen. Om buiten, wat een klotefeestje. Ik ga die voorkamer in, ik had het nooit moeten doen. Wat een zeikers zijn dat, die zijn allemaal gestopt met roken. Ken je dat? Zal er overal zo'n pleister zitten? Hier, daar, daar. En dan denk je, ze hebben een pleister, ze zijn gestopt met roken. Ze houden hun bek wel dicht, maar nee hoor, juist gaan ze dan leggen aboer over dat roken. Ik ben al 6 maanden gestopt met roken. Maar ik krijg steeds benauwder en benauwder en benauwder en benauwder. Ik ben al jaar gestopt met roken, als mijn dikker. Ik krijg ook last van mijn tikka. Als je er een geintje over maakt, dan is het feestje te klein. Want ze kennen nergens meer tegen, die zerkers. Ik zeg tegen die bollen, weet je hoe je nou kan afvallen en toch stoppen met roken? Hij zegt, Zo moet je die pleister op je bek plakken bij je hoofd. Nou, er werd daar totaal niet om gelachen op dat feest. Laat staan geapplaudiseerd, zeg. Jongen. En ze zijn pisling, want ze roken niet meer. Chagrijnig, weet je wel. En dan gaan ze rare dingen tegen je zeggen, hoor. Dan gaan ze zeggen tegen mij, jij rookt nog, hè, Rick? Ik zeg, ja, nou en? Nou en? Kom nou, joh. Hier. Kom nou, joh. Hij zei, jij rookt nog, dus dan ga je gemiddeld 10 jaar eerder dood. Ik zei, dat geeft niet, toch een klote feestje. En dan gaan ze flauw lopen doen. Hè. Dat doen ze altijd, dan gaan ze lopen uitrekenen dat wij rokers de samenleving zoveel geld kosten. Wij schijnen heel duur te zijn voor de niet-rokers. Dat is toch een lul, jong. Wij betalen ook al alles mee. Hoe dan? Ik zei, door te roken, we betalen accijns. Daar gaat een heleboel van in de schatkist, zei ik dat. En dan ineens is die accijns peanuts. Nooit is accijns peanuts, maar dan opeens wel. En dan komt een zakje pannen er pas echt bij. En dan gaan ze rekenen, hoor, die uitgerookte boekhouders. Ik rook nog, dus heb ik meer kans op long, vaat en hartziektes. Die krijg ik allemaal ter plekke. En dan word ik aan geholpen, of ik wil of niet, ook dezelfde avond meteen. Hè. Ik word gedotterd, kost 50.000 gulden. Ik krijg een open hartoperatie, 100.000 gulden. En wie moet het allemaal ophoesten? Zij, de arme niet-rokers. Zeg, dat kun je makkelijk betalen. Je bent gestopt met roken, je hart wat open. Nou, ze gaan absoluut niet solidair zijn met mijn stoflongen. Pislink met z'n allen. Ik zeg, rustig nou een beetje. Zal ik nou eens even voorrekenen? Zal ik dan eens gaan rekenen? Wie nou wat in verte eigenlijk kost? En wanneer en waarom en hoeveel en waarom? Ja? Nou, rustig maar. Jij zegt dat wij 10 jaar eerder dood gaan, de rokers. Hè? Jullie worden gemiddeld 75. Jullie zijn gezond, toch? Jij bent gezond, 75. Dus ik word maar 65. Klopt dat? Zijn je erger worden, toch? Toch? Ja, toch? Nou, goed. Ik betaal mijn hele leven AOW, maar ik zal er nooit van genieten. Maar ik betaal wel mee aan die AOW van jou. En jij gaat 10 jaar lang 20.000 bruto per jaar vangen. Dat is 2 ton. Daar kan ik van gedotterd worden. Een open hartoperatie. En dan ben ik nog altijd 50.000 gulden goedkoper uit dan jou. In feite komt het erop neer dat ik jouw oude dag bij elkaar loop te paffen. Dat komt echt. Uitgeluld. Ik ga even naar het balkon. Ik heb nog een hoop te doen. Lachen, Jekkers. Ze waren totaal uitgeluld. Er was doodse stilte in die voorkamer. Ik denk, zo, dan heb ik ze eens lekker te pakken allemaal. Ik neem 1 hash. Begint achter mij het programma Windows weer. Ik zei, Dennis, doe ogenblikkelijk dat raam dicht. Meteen. Ik wil je niet eens horen, maar hij zei heel hazig. Het spijt me heel erg van net, ome Rick, wat ik allemaal gezegd heb. Maar kunt u me nu helpen? Want mijn computer doet opeens zo raar. Heeft u daar verstand van? Ik zei, ja, daar weet ik alles van, klootzakje. Kijk, dat komt omdat dat raam de hele tijd open staat. Dan gaat het fout, dan vliegen al die virussen naar binnen en dan gaat het fout met de computer. Zei, nee, zei hij. Dat is het niet, ome Rick. Mijn computer onthoudt opeens niets meer. Ik zei, ja. Dan heb je pech gehad, heb je computer met Alzheimer. En opeens begon hij te schreeuwen als een speenvarken, jongen. Hij zegt van, ome Rick, nu gaat het helemaal fout. Het gaat helemaal fout nu. Er komt overal rook uit. Ik zeg, ja, dan ben je helemaal de lul, dan moet je hem op het balkon zetten. Ik zeg, geef hem maar aan, weet je wel. En raam dicht, raam open, kreeg ik ruzie met zo'n klein gozertje, lullig, vanwege dat roken, weet je wel. Wel en niet, wel eens en kwaad en zijn moeder erbij, iemand een toffee, ook gezegd. Ja, en op een gegeven moment, weet je wel, nou ja, was ik eindelijk alleen op de balkon. Ik denk, hè. Eindelijk eens een keer een checkje, jongen. Ik neem één hes. En één voor één komen dan die uitgerookte boekhouders uit de voorkamer er echt en melden op het balkon, die zerkels. Hey, Rick, geef mij even één hes. Ik zeg, wat is dat? Zit je plaster los?
1: DJs like crashing cars and some like crashing planes. But Sean Klein is the DJ who likes crashing model trains. He's spinning wacky comedy tracks, stand-up skits, and funny songs. And when he plays your favorite, well, then you're gonna want to sing along.
2: Cause it's the Anna Klein a comedy train wreck. It's on the Global Voice every freaking Wednesday. Yeah, it's the Anna Klein a comedy train wreck. Every Wednesday at 13 UTC.
1: Some DJs like crashing cars and some like crashing planes.
3: Ja, oké, okay. Dat was Harry Jekkers en Niet Rokersfeestje. En daarvoor Boudewijn de Groot met Kinderballade. Je hebt geluisterd naar Triple Dutch. En volgende week ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering. Tot dan. Hierna kan je luisteren naar Sean Klein's Eine Kleine Comedy Train Wreck. Tot volgende week.